fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijdstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars. Hartelijk welkom weer op deze zondagmorgen. Het is vandaag 31 mei, de laatste zondag van deze maand. Fijn en dat u weer luistert. U luistert naar het programma Loof den Heer. We zenden uit van 9 tot 12. En de komende 3 uur staan in het teken van koor en samenzang, een kerkdienst en de verzoekplaatjes. We beginnen zo dadelijk met koor en samenzang. Om 9:30 schakelen we over naar een kerkdienst die vanmorgen wordt uitgezonden vanuit de Verbindingskerk in Heerde. En de voorganger is dominee M. van Loon. Rond 11:30 zijn er de verzoekplaten. En vanuit de studio wens ik u mede namens onze technicus Dirk Anton Dalhuizen een goede en een gezegende morgen toe. En mijn naam is Theresia Lagendijk. We beginnen zoals u van ons gewend bent met het eerste lied van vanmorgen. En het is Ave Veren Corpus. En het wordt gezongen door het christelijk jongerenkoor Jichdayahu.

U hoorde de lofzang uit Heerde en ze zongen het zegenlied. U gaat nu luisteren naar Psalm 27 en dat wordt weer gezongen door het christelijk jongenkoor Jichtajahu.

U hoorde samenzang uit Bolzwart, onder leiding van Martin Mans. En ze zongen Nooit meer nacht. Het volgende lied wat u gaat horen is Daar zijn grenzen aan Jezus macht. En het wordt gezongen door Deo Juvante uit Huizen.

0: Het is bijna 9:30 en dan schakelen we over naar de Verbindingskerk in Heerde. En de voorganger is dominee M. van Loon. Ik wens u een gezegende dienst.
1: Nu wel. Nog niet. Gemeente, broers en zussen, mijn naam is Heije Drent en namens de kerkraad van de Verbindingskerk heet ik jullie allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom. Verder een hartelijk welkom aan de luisteraars van Radio 794 en degenen die via internet meekijken of meeluisteren. In deze dienst gaat voort dominee Maarten van Loon. Fijn dat u bij ons wilt voorgaan. Ook wel leuk om even te vermelden dat achter het orgel zit Peter te Velde. Velen van jullie zullen hem wel eens hebben gezien de afgelopen zondagen. Het is een oude bekende van ons die vroeger in de oude NGK hier ook gespeeld heeft. Fijn dat je hier weer bij ons wilt spelen. We hopen op een gezegende dienst met elkaar.
2: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Laten wij samen deze dienst beginnen. We willen ons richten op God. God is ook groot en wij zijn klein. Hij verdient ons ontzag en ons respect. We zingen Wees stil voor het aangezicht van God. Twee coupletten. En dan spreek ik foto mijn groet uit en dan zingen we daarna het derde couplet ervan. Als je kunt, wil ik je vragen om daarbij te gaan staan.

En die God die heilig is, die groot is, die zelf zonder zonde is, die bekommert zich toch om ons. We mogen op hem vertrouwen. Onze hulp is in zijn naam en hij is het zelf die ons groeten wil. En hij zegt tegen je, er is genade voor je, barmhartigheid en vrede van God je Vader en van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen.

Laten we samen bidden. Heer, we zijn hier op deze morgen bij elkaar, hier op deze plek of online via het internet of via de radio, verbonden zo met elkaar. En we zijn hier samen bij u. We zijn altijd voor uw aangezicht, maar zeker nu zijn we op heilige grond bij u, op een heel speciale manier. U die groot bent, wij die klein zijn. En tegelijkertijd bekommert u zich om ons. Het is Pinksteren geweest, u wilt uw geest geven en we hebben erover gezongen en we bidden er ook om dat we uw geest in ons mogen krijgen, dat hij er mag blijven, dat hij mag werken, dat hij in ons leven aanwezig mag zijn, zodat we leven volgens onze bestemming zoals u het bedoeld hebt. U weet hoe moeilijk dat soms voor ons is en hoe moeizaam dat soms gaan kan. Hier wilt u daarom ook deze dienst zegenen als we uw woord open doen. Als we luisteren naar wat u zegt, wat u ons vertelt. Als we erover nadenken, als we het bezingen, als we bidden. Hier wilt u heel deze dienst tot zegen maken voor ieder van ons. Allemaal verschillende mensen in verschillende situaties. U kent ons. Hier wilt u geven dat dwars door alles heen uw stem en uw geest in ons komen mag. Dat willen we u bidden, dat willen we u vragen. Uit genade alleen. Amen. Dat is nu het moment voor de kinderen.

Goedemorgen. Ik ga even een toneelstukje doen, dus ik ben even niet Elsa. En je hoort vanzelf wel welk bijverhaal ik uitbeeld. Hey, heb je het al gehoord? Ananias, moet je eens kijken. De gemeente gebruikt steeds meer uit. Moet je eens kijken wat we allemaal al hebben opgebouwd. Sinds het Pinksterfeest, sinds dat speciale Pinksterfeest. Ananias, oh, ik zou niet anders meer willen dan gewoon in deze grote gemeente alles delen, alles samen doen. En jij hebt gisteren nog de buurman zo geholpen met het alles van het land te halen. We delen alles, we doen alles samen. Oh, wat is het super. Hé, heb je gehoord? Barnabas, die heeft zijn land verkocht. Ja, echt? Huh? Heb jij ons land ook verkocht? Dat is geweldig, want hebben ze dan kunnen we al dat geld geven en naar de apostelen brengen. Dat is fantastisch. Je wil niet al het geld weggeven. Maar dat is wel wat de bedoeling is. Met elkaar alles delen, hè, Ananias. Het is zo mooi. De Heilige Geest geeft dat ons. Ja, maar ja, ja. Ja, het klopt. Ik heb helemaal niks meer van mezelf. Nee. Er is eigenlijk niks meer van. Het is allemaal samen. Ik vind het wel best wel een beetje ingewikkeld. En hey, als we nou een stuk, het allergrootste stuk wel naar de apostelen brengen. En dat kleine stukje, dat is dan toch nog een beetje van onszelf. En dat ziet dan toch niemand. En dan zijn we toch degene die dat land hebben verkocht voor iedereen. Dat hebben we toch best wel veel geld gegeven, Ananias. Ja, jij dacht dat ook al, hè? Dat dacht ik al. We zijn er samen wel over eens. Maar ik vind het wel een beetje spannend. Ik vind het echt wel een beetje moeilijk. Ga jij maar. Ja, ga jij maar naar de apostelen. En hoeveel geld? Oké. Dit waren Ananias en Safira. We gaan het straks buiten de Bijbel lezen. En misschien is het nieuw voor je. En misschien ken je het wel heel erg goed. En ook hoe het afloopt. Dat lezen we straks. Deze mensen wilden heel goed samen gemeente zijn. En ze deden echt heel erg hun best. En misschien ken je het wel. Dat je zelf ook tuurlijk het allerbeste wil doen. Maar dat het niet altijd makkelijk is. Ik heb er iets meegenomen waarin ik het wil laten zien hoe het wel eens lijkt.

Ik heb een appel meegenomen. De allerlekkerste. Ik hou hem toch even vast, want hij is wat laag. De allerlekkerste die ik zag, die heb ik meegenomen. En hij glom zo mooi. En hij is zo prachtig. En hij ziet er echt zo uit van, lekker. Wat is het mooi aan de buitenkant. En toen sneed ik hem open. En toen was hij rot van binnen. Hij was zo mooi, maar rot van binnen. God ziet alles. Maar wij zien ook niet. Wij zien misschien wel de buitenkant van alle mensen. En ik laat misschien ook wel de buitenkant zien van mezelf. En niet zo graag van de binnenkant. Dit is niet zo mooi. Dit is een wat zielig appeltje. Ik ga hem doorsnijden. Nou, zielig. Hij is eigenlijk helemaal niet zielig. Hij is gewoon wat klein. Hij is gewoon wat rimpelig. Hij is mooi van binnen. Het zegt dus niet zoveel hoe we aan de buitenkant eruit zien. Het zegt dus niet zoveel hoe je wil zijn. Misschien wil je wel heel goed zijn voor je vriendin of voor je medemens. En ondertussen is dit misschien te zien voor God. God wil... Kan je het zien? God wil... Kijk, ziet ons hart. En hij wil niet dat we perfect zijn. Hij wil dat we eerlijk zijn. En nu geef ik deze appel aan de dominee. En Maarten, aan jou de eer om de rest te vertellen. Want dit was maar een klein stukje. En dan gaan we nu zingen. En dat lied past er heel mooi bij. God kent jou vanaf het begin.

Ja, dan gaan we ook uit de Bijbel lezen. Dat doen we even in twee etappes. Eerst dat leven voor die... Ja, dat dacht ik al, maar niemand die gaat.

Nou, ik ga denk ik maar gewoon verder. Dat lukt op deze manier wel. We gaan dus dat in twee etappes lezen. Eerst over die eerste gemeente waar Ananias en Safira dus bij hoorden. En hoe het leven daar was en hoe dat ging. Twee stukjes uit Handelingen 2 en Handelingen 4. En dan zingen we daarna uit Psalm 133 over het goede leven. En dan gaan we daarna verder met Handelingen 5. En daar lezen we dan over die geschiedenis met Ananias en Safira. En dan zingen we daarna uit Psalm 139.

We beginnen dus met handelingen 2, vers 41. Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven. Aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. En dan Handelingen 4, vers 32. Het gemeenschappelijke bezit. Allen die tot geloof gekomen waren, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En God begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Een van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht.

En dan Handelingen 5, vers 1 tot 11. Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Safira eveneens een stuk grond, maar hield een deel van de opbrengst achter. Ook zijn vrouw wist daarvan en bracht de rest van het geld naar de apostelen. Maar Petrus zei, Ananias, waarom heb je door Satan laten misleiden? En heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen. En nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. Iedereen wie dit te oren kwam, schrok hevig. Enkele jonge mannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Ongeveer 3 uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. Petrus vroeg haar, zeg me, hebben jullie het stuk grond voor dit bedrag verkocht? Ze antwoordde ja, voor dit bedrag. Daarop zei Petrus, hoe hebben jullie durven besluiten om de geest van de Heer te trotseren? Kijk, degene die je man begraven hebben staan voor de deur. En ze zullen ook jou naar je graf dragen. Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jonge mannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen.

Na de preek straks dan zingen wij een aantal coupletten van het lied Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Ja, dat is best een heftig verhaal eigenlijk, hè, dat van Ananias en Safira, die daar dan dood neervallen. En misschien is die vraag ook wel bij je opgekomen, namelijk deze. Moest dat nou zo? Ik bedoel, goed is het natuurlijk niet wat ze doen, maar was dit nou zo erg dat daar de doodstraf op moest staan? Ja, je zou toch denken van niet. Waarom was het nou niet genoeg dat die twee eens even flink op hun kop kregen? En andere vraag die je zou kunnen hebben. Waar is hier eigenlijk God die het afgedwaalde schaap opzoekt? Waar is de God die zegt, ik heb geen plezier in de dood van de zondaar, maar dat hij zich bekeert en dat hij leeft? En dan nog een stapje verder, de vraag die dan ook kan opkomen. Ja, maar wacht eens even. Zou dit dan mij ook kunnen gebeuren? Stel, ik doe iets in mijn leven. Nou, we doen allemaal natuurlijk wel eens wat, wat niet zo goed is, niet heel goed. Maar het is ook niet per se door en door slecht. Zou God mij dan ook dood kunnen laten neervallen? Of misschien op een andere manier ogenblikkelijk en streng en stevig straffen? Nou, je hebt misschien het idee van niet. Nee, zo is God niet. Zo kennen we God toch niet uit de Bijbel. Maar ja, nou lezen we dit verhaal. En nou krap ik me toch even achter mijn oren. En vervolgens kwam bij mij deze vraag op. Misschien heb je die inmiddels ook. Wie is God eigenlijk? Hoe is God eigenlijk? Leef ik dan eigenlijk wel met het goede godsbeeld? Kijk, ons godsbeeld vandaag de dag is vooral liever. Hè? De therapeutische God wordt wel eens gezegd. God die je een aai over de bol geeft. Die zegt, je mag er zijn, ik begrijp je, het is ook allemaal best moeilijk en zo. Nou, als je dit dan leest, dit verhaal, dan denk je wellicht, ja, klopt dat wel? Is dat dan wel het hele verhaal? Nou, hier is God in ieder geval een verterend vuur, zou je kunnen zeggen. En dat staat ook in de Bijbel dat hij dat is. Dan denk je, ja, dat is het Oude Testament. Maar nee, in het Nieuwe Testament staat dat ook. Kijk maar verderop, in Hebreeën kom je dat ook tegen. Is God dan de ene keer zus en de andere keer zo? Dus niet altijd zo geduldig en liefdevol. Nog een stapje verder, is hij misschien zelfs wispelturig of onberekenbaar? Nou, allemaal vragen die bij dit gedeelte zo in je op kunnen komen. Dus het lijkt me wel eens goed om daar eens in te duiken, ervan te leren en ons te laten aanmoedigen. Het eerste wat ons een beetje kan helpen om grip te krijgen is de setting waarin dit nou gebeurt. Nou, het is dus vlak na Pinksteren. De christelijke kerk die is als het ware net ontstaan. Werk van de geest, hè? We hebben het even gelezen. Die geest is aan het werk en krachtig ook. Er ontstaat een gemeente en die groeit. De eerste christelijke gemeente. Pas geboren. Allemaal nog pril en kwetsbaar. En tegelijkertijd, ja, supermooi, hè? Want wat heeft die gemeente een fantastische start. Hè, wat doet de geest daar fantastisch mooi werk? Die geest van God is daar echt aan het werk. En er gaat een prachtig mooi getuigenis van die gemeente uit. Daar gebeurt nou, je ziet daar gebeuren, letterlijk en figuurlijk, waar Psalm 133 over zingt. Kom, zie, hoe goed is het als broers en zussen eendrachtig samenleven. Als ze alles voor elkaar over hebben. Als ze dus het evangelie leven. Als ze dat doen. Ja, dan is het goed. Je ziet het gebeuren. De ontvangen genade, hè, die toespraak van Petrus die gehouden heeft. En je mag je uitstrekken naar de genade. Je mag naar Jezus toe als je weet dat je gezondigd hebt. Als je mede gekruisigd hebt. Daar eindigde de toespraak van Petrus. En daar pakten we de lezing op zo net. Die ontvangen genade, die maakt daar mensen mild, zelf ook genadig, ruimhartig. Dat is volgens mij ook de bedoeling
van de genade van ons leven nu. Je ontvangt het van boven, verticaal, en het gaat die kant op. Naar andere mensen toe, naar elkaar. Dus die genade die wordt uitgeleefd en die wordt uitgedeeld. En er wordt echt geluisterd naar de schrift. Hè? Dat staat er, ze blijven bij het onderwijs van de apostelen. Ze blijven het brood breken, dus ze blijven bij die genade en die zien. En in het kielzog van die genade ook met de daad zo leven. En die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Hè? We kunnen het over leer en leven hebben als twee woorden. En daar kunnen we het apart over hebben. Maar in de Bijbel horen ze wel altijd bij elkaar. Ja, want je kunt natuurlijk wel van alles en nog wat geloven en de meest zuivere dogma's aanhangen. Maar als het nou nergens uitwerking heeft in je leven, als dat niks met je doet, dan noemt de Bijbel dat ergens dood geloof. Nou, wat het ook is, dat klinkt niet goed. Maar goed, het heeft daar dus uitwerking. Die mensen die delen hun bezit met elkaar. He, niemand stond op zijn eigen bezit. Ja, maar dat is van mij. Dat was misschien wettelijk gezien wel zo. Ze delen hun bezit met elkaar. Ze zorgen in de praktijk van het leven voor elkaar. En ze verkopen zelfs bezittingen om in de nood van anderen te kunnen voorzien. Nou, en dat blijft dus niet onopgemerkt. He, woord en daad gaan daar hand in hand. En zo komen ze, zo stond het er, in de gunst bij het hele volk. Dus ook mensen die niet bij die gemeente hoorden, bij iedereen. En nou, even een vraag om eens over na te denken. Dat zij in de gunst stonden bij dat hele volk. Zou dat nou komen door het verkondigde woord? Of door de verkondigende daad? Wat zou nou maken dat zij in de gunst stonden bij dat hele volk? Nou, ik denk niet dat je per se hoeft te kiezen. Maar ik weet wel, 100 kaarten in een ziekenzaal zeggen meer dan zoveel duizend woorden van wie dan ook. En dus die verkondigende daad, die doet heel veel. Een bekende uitspraak, hij is van Franciscus van Assisi, is: verkondig het evangelie desnoods met woorden. Nou, het is natuurlijk ook niet niks wat die mensen daar voor elkaar over hebben. En wat ik zei het al, ze verkochten dus hun bezit ten behoeve van de armen. Nou, wij lezen dat zo, maar wanneer heb jij voor het laatst iets verkocht en echt ergens van afgezien, dat kan natuurlijk ook. Wanneer heb je echt iets ingeleverd omdat je iets aan een goed doel wilde geven? Dus niet van je overvloed, maar echt ergens van afgezien. Het niet gedaan, want anderen kunnen dat geld beter gebruiken. Hoe vaak doen wij dat? Hoe vaak doe ik dat? Hoe vaak doe jij dat? Zij doen dat. En dan vraag ik me af, kan ik dat nog? Kan jij dat nog? In onze tijd draait veel om onszelf. En als je nu in deze afgelopen maand ook kijkt, hè, als je vast dienstverband hebt, dan heb je je vakantiegeld weer gekregen. Nou, de reclames vliegen je om de oren. Beleg het hier, breng het daar. Allemaal voor jou. En wij piepen als we een keer, als het wat tegen zit, 1% koopkracht moeten inleveren. En dan bedoel ik niet als je al tekort komt, hè, dan mag je piepen. Maar in zijn algemeenheid, wij piepen als het een keer even wat minder gaat en de dingen worden duurder en het wordt niet helemaal rechtgetrokken in ons loon. Dus het is echt een flink getuigenis van die eerste gemeente. Die zijn daar een leesbare brief van Christus, waar de geest van God aan het werk is. Nou, dat is dus de setting waarin dit gebeurt. En dan blijkt dus ook hoe kwetsbaar dat is. Want nou hoeft er maar iets te gebeuren of je krijgt een slechte naam. Nou, dat is vandaag niet anders trouwens. Heeft de kerk, bij de mensen die niet van de kerk zijn, zeg maar, een goede naam? Nou, soms wel. Die 100 kaarten op de ziekenzaal, die worden regelmatig opgemerkt. En dit is maar een voorbeeldje, hè? Dus er wordt heus wel wat gezien. Er wordt soms ook wel gezien hoeveel kerkleden actief vrijwilligerswerk doen in de maatschappij. Daar zijn christenen oververtegenwoordigd. Nou, zo zijn er wel meer voorbeelden. Maar al die mooie voorbeelden, die verliezen het nogal eens van misstanden. En we weten allemaal dat er in de kerk ook misstanden zijn.
Sommige ook echt heel erg, hè. Denk aan al die misbruiksschandalen. Ja, maar ook kleinere dingetjes worden soms zwaar aangerekend. En ik ken ze in mijn omgeving, mensen die dat zeggen. Ja, ja, dan gaan ze twee keer naar de kerk. Maar moet je kijken wat hij doet. Er hoeft maar een beetje regen te dreigen of we gaan al met de auto hier naartoe. Nou, en dat is maar één voorbeeldje. Moet je kijken wat ze doen. Dus wat mensen doen, mensen van de kerk, wat wij doen, dat straalt dan op die manier af op God. Hoeveel mensen hebben daardoor de kerk of het geloof niet achter zich gelaten? Nou, misschien zitten er ook hier mensen die er zo in zitten of luisteren hier thuis. Kennen wij immers ook niet de verbittering soms, de teleurstelling over dingen zoals die in de kerk gegaan zijn, hoe we behandeld zijn? En hoe moeilijk kan het dan zijn om het in het oog te houden? Ja, maar wacht even, maar dat is natuurlijk niet God, hè? Dat is het grondpersoneel, die doet dat. Het grondpersoneel geeft soms een bepaald slechte uitvoering. Het is misschien makkelijk gezegd, hè, maar als je dit nou herkent, als dit ergens bij je weerklank vindt, houd het alsjeblieft uit elkaar, het grondpersoneel en God. Gooi met dat badwater nou het kind niet weg. En nee, de werkelijkheid is niet dat ideaalplaatje van Handelingen 2 en 4. Vandaag niet, bij ons niet, maar toen eigenlijk ook niet. Want wat gebeurt daar nou? Ten diepste vindt daar in die eerste christelijke gemeente een botsing van geesten plaats. Je ziet het vaker in het boek Handelingen. Als je doorleest, dan kom je dat veel vaker tegen. Waar die geest van God werkt, daar komt ook de tegenstand. Daar komen ook andere geesten. En de Bijbel voorzegt je dat ook, dat dat gebeuren zal. En hier gebeurt dat dus heel geniepig. Ik denk dat we het ons zo moeten voorstellen. In die gemeente krijgen sommige mensen aanzien, zoals die Barnabas. He, zoon van de vertroosting. He. Barnabas was zijn bijnaam. Dus misschien is het een heel pastoraal iemand of zo. Maar in afval, het lijkt op een fijne man, goede kerel. En hij verkoopt dus ook van zijn bezittingen. Nou, kennelijk allemaal eerlijk, oprecht. Dus een fijne, gewaardeerde man. En dat zien Ananias en Safira. En je krijgt het vermoeden, dat willen wij ook. Hè? Zo willen wij ook bekend staan. Ik wil ook een fijn persoon zijn en gewaardeerd worden. Hebben we dat niet allemaal een beetje in ons? Je kunt ook niet zonder waardering, hè? Maar dat je dan dat gaat zoeken op zo'n manier. Want wie van ons kan nou leven zonder waardering? Zonder bevestiging. Dus dat is niet per se in elk opzicht fout, helemaal niet. Nou, zij willen ook gewaardeerd worden. En let op, hè? Er staat dus nergens. Die Ananias en Safira, dat waren eigenlijk geen gelovige mensen. Die deden helemaal alsof. Ze waren eigenlijk helemaal niet geraakt door het evangelie. Ze hadden hele onzuivere motieven om bij die gemeente te zijn. Dat staat er dus helemaal niet, hè? Je kunt eerder aannemen van dat ze wel geraakt waren door het evangelie. Dat ze wel het onderwijs van die apostelen geloofden en hadden aangenomen. En daar wordt het dus ook meteen een stuk herkenbaarder van. He, die dubbelheid. Ik weet niet of die dubbelheid ook in deze appel zit. De eigenaar van de appel die weet dat misschien. Maar het is niet helemaal alleen maar zwart van binnen, zeg maar. Nou, zo zit dat, denk ik. Het is nooit helemaal zwart of wit. He, dus in onze levens, en volgens mij kunnen wij dat allemaal herkennen, kunnen zuiverheid en onzuiverheid hand in hand gaan. Nou, dat kunnen ze niet, dat doen ze. Dat is zo. En hier, in deze situatie, is dat uitermate kwalijk. Nou, wat doen ze? Dat hebben we natuurlijk al gelezen. Ze gaan dus ook een akker verkopen. En kennelijk hebben ze beloofd, hebben ze gezegd, de hele opbrengst, die gaat naar de diaconie. En Petrus die zegt later letterlijk iets als, die hebben het achtergehouden. Dus kennelijk was het beloofd, wij gaan dat ook doen en alles is voor de diaconie.
En misschien kan je je voorstellen, hey, ik vul het nu in, maar hoe gaat dat dan in het leven? Misschien hebben ze expres net even ietsje te hard opgezegd. Ja, wij verkopen ook dat stuk land en de opbrengst die gaat naar de diakonie. Ja. Misschien mooie woorden erbij. Kunnen we ook herkennen, hè, dat het zo gaan kan, ook bij jezelf. Ja, het kost ons wel wat, ja. Maar ja, de nood in de gemeente is zo hoog, hè. Nou, dat is dan eigenlijk die dubbelheid weer, hè. Er zit iets moois aan, willen helpen en tegelijkertijd dat voor eigen voordeel doen en een beetje liegen, bedriegen. Of ze zeiden iets als wij nou zoveel van God krijgen, ja, dan kan je dat toch niet allemaal voor jezelf houden? Dat is toch niet Gods bedoeling? Als wij rijk zijn, dan is dat toch ook bedoeld om andere mensen te helpen? Nou, kun je natuurlijk allemaal zeggen. Maar dan zie je dus hoe, en dat herken ik in elk geval ook van mijn eigen leven, hoe zuiver en onzuiver heel makkelijk door elkaar heen kunnen lopen. En juist in de kerk is dat gevaar groot. En ja, als iedereen die wel eens een beetje of een beetje meer hypocriet is geweest, als die nou dood zou zijn neergevallen, met hoeveel mensen zouden wij hier dan vanmorgen zitten? Wie was het hier dan? Steek je vinger maar op. We zijn allemaal wel eens een keer hypocriet geweest. Erger of minder erg. Dan zaten we hier niet. Dus laten wij maar niet doen alsof wij nou niks van Ananias of Safira hebben. Laten we maar niet doen alsof, ja, maar die waren ongelovig. Kijk, en als je ongelovig bent, dan krijg je natuurlijk dit. Ja, dan krijg je zo'n nog veel rottere appel dan deze. En er zat een rotte appel in de mand en die moest weg. En wij zijn goed, maar zo zit het niet. In hun geval moeten zij het dus met de dood bekopen. En waarom? Want ja, het is natuurlijk niet goed, het is helemaal niet goed. Het staat er ook sterk, hè? Ze hebben God bedrogen, de geest getrotseerd, maar waarom moesten ze nou dood? Ik kan je daar niet een sluitende verklaring voor geven. Ik kan alleen zeggen, kennelijk vond God het nodig in deze situatie hier om zo in te grijpen. Het is rechtstreeks God die het doet, hè? Dit is niet het initiatief van Petrus. Hè, als Ananias die woorden hoort, dan valt hij dood neer. En later zegt hij het Safira aan, maar eerst bij Petrus, of bij Ananias, die valt dood neer na de woorden van Petrus. En dan vermoed ik dat het te maken heeft met, het is nog heel pril, die eerste gemeente. De verspreiding van het evangelie moet nog op gang komen. Als ze dit hadden laten gaan, of als God dit had laten gaan, het had de doodsteek kunnen zijn. Stel je eens even voor hoe dat gaan kan. Een gesprekje over de heg. Hey, nieuwe buurman. Hey, vroeger was dit land van Ananias, toch? Ja, dat klopt. Ik heb het pas gekocht. Oh ja, dat is ook zo. Ananias, die is ook van onze gemeente. Fijne man, die Ananias. Ook heel betrokken. Die zouden ze ouderling moeten maken. En zijn vrouw trouwens ook heel fijne. Hele fijne vrouw. En hij heeft het verkocht om zo zijn geld aan de armen te kunnen geven. Zo, respect man, zeg zo. Ja, nou, die diakonie die kan die 1000 euro goed gebruiken. Wat? Zei hij dat hij dat voor gekregen had? Ja. De leugenaar, de hypocriet, jullie zijn nog erger dan de rest. Goede naam van de gemeente, in één keer weg. Aantrekkelijkheid van de gemeente, aantrekkelijkheid van het evangelie, in één keer weg. Kijk, en dat wordt nu de pas afgesneden. En dat is kennelijk erg nodig in die eerste prille gemeente. In die situatie, in dit geval. Dus daar gaan we geen algemene regel van maken. Het is niet zo dat als je dit of dat doet, nou, dan zal God rechtstreeks over je oordelen. Hè, God straft onmiddellijk. Zo staat dat ook niet in de Bijbel. Of God laat je meteen dood neervallen. En al helemaal niet. En als je dit of dat doet, dan val jij onder het eeuwige oordeel. Ik durf niet te beweren, nou, dit was eenmalig, het was alleen voor die begintijd. Wat wel zo is in het algemeen, God stelt zijn oordeel uit. Dat is ook geen ijzeren regel. Wij kunnen van het handelen van God gewoon geen schema maken. Als we dat konden, dan was hij ook geen God meer, denk ik. Dus het zou best kunnen. Op cruciale momenten grijpt God ook vandaag in op misschien een andere manier wellicht.
En misschien ken je ze ook. Ik ken genoeg mensen die zeggen toen en toen en daar heeft God mij in de kraag gegrepen. Misschien is het bij jou ook wel gebeurd. En meestal, als dat verteld wordt, was dat niet leuk. Maar heeft God dat wel ten goede gebruikt. Dat gebeurt hier ook. Het heeft een heilzaam effect. Er is grote schrik, zo wordt het vertaald. 2 keer in vers 5 en vers 11. Eerst alleen binnen, maar later ook buiten de gemeente. Iedereen die ervan hoort. Nou, schrik, dat klinkt een beetje negatief, hè? De schrik van, oh, kan mij dit overkomen? Is God ook zo? Moet ik nou bang zijn voor God? Nou, die kleur zit er misschien ook wel in dat woord, maar het heeft ook de kleur van ontzag hebben voor God. Dat is al wat positiever. In het Oude Testament heet dat, even oude vertaling, vrezen des Heren. En daar zit iets heel heilzaams in. Dat is een positieve term. Spreuken zegt het, Psalm 111 zegt het, de vrezen des Heren is het begin van de wijsheid, van een wijs en verstandig, laat maar zeggen, christelijk leven. En op ontzagwekkende, schrikbarende wijze moet de jonge kerk hier dus een les leren. En die les kost 2 levens. Maar wij moeten die les net zo goed leren. Ook al grijpt God in het algemeen nu niet op deze manier in. Schrik ook maar even op. Laten wij vandaag maar even schrikken, juist om bij de les te blijven. En die les is, blijf in die geest van Pinksteren. Geef de duivel geen voet tussen de deur van je hart. Wees je ervan bewust, in dit leven is het telkens een botsing van geesten, hè? Dat ongedierte, dat wil zeg maar die appel aanvreten, dat wil zich een weg naar binnen vormen of banen. Nou, zo gaat het ook bij je hart. Daar wil van alles in wat daar niet in moet. Wees je ervan bewust dat het in dit leven telkens een botsing is van geesten. Dus dat is niet alleen maar op het grote wereldtoneel. Dat is makkelijk om daarna te verwijzen, daar gebeurt het ook. Maar het gebeurt ook gewoon in onze levens. Reken maar op dat waar het evangelie geloofd wordt en waar wij proberen dat zo goed mogelijk te leven, dat diezelfde dreiging als daar ook hier op de loer ligt. Hou scherp in het oog dat de tegenstander altijd aan het werk is. Zeker in de kerk. Dus realiseer dat, ook gewoon voor jezelf, voor de gemeente, maar ook voor jezelf, dat die strijd er is. En dat die strijd misschien soms nog wel heviger is, juist als je er heel vol van bent. En tegen iedereen die dreigt af te knappen op de kerk en wat mensen van de kerk doen. Misschien zit je hier wel, heel sceptisch. Of misschien zit je thuis te luisteren, want wilde je niet naar de kerk komen. Er kunnen ook allerlei andere redenen zijn, maar zit je er zo in. Dan zeg ik tegen je, ik snap dat helemaal. Ik kan je begrijpen. Maar alsjeblieft. Gooi nou met het badwater het kind niet weg. Zie dat de tegenstander aan het werk is. En als jij op de kerk afknapt, dan doe je precies wat hij wil. En wees ook eerlijk naar jezelf. Want hoe herkenbaar zijn die dingen die je misschien anderen verwijt en die je scherp ziet, hoe herkenbaar zijn die ook in je eigen leven? Ik zei het al. Als iedereen die ooit hypocriet geweest is ter plekke dood zou zijn neergevallen, dan waren wij hier met niemand nu. Of geldt dat niet voor jou en alleen voor anderen? Nee, toch? En zie ook, naast alles wat er niet goed is, dat in de gemeente, dat in Gods kerk zijn geest aan het werk is. En als je goed kijkt, dan zie je dat ook. Er zijn prachtig mooie voorbeelden te vertellen, dus deel die maar met elkaar. Zie de kracht en de tegenkracht. Zie dat volgelingen van God, de vrienden van Jezus, soms heel slecht werk leveren. Soms onder het mom van erg. Erg, en dat vind je erg, en terecht. Ook al straft God meestal niet direct, hier in dit verhaal zie je wat God daarvan vindt. Laat daarom het ontzag voor God en niet het ontzag voor mensen of het aanzien van mensen of zo over je komen. Ontzag voor God.
Ik moet tenslotte denken aan Petrus, hè, degene die hier de spreekbuis is. Wat moet dit indruk op hem hebben gemaakt? Wat moet ook zijn ontzag en ook wel liefde voor God vergroot zijn? He, want ooit was hij zelf spreekbuis van Satan. Hij had blijdenis gedaan, hij had gezegd: u bent de Messias, de zoon van de levende God. En daarna wilde

dan zal hij toch beseft hebben. Ik leef in genadetijd. God heeft geen behagen in de dood van de zondaar, maar dat hij zich bekeert en leeft. En ik mag leven in genadetijd. Net als wij allemaal. Besef, we leven in genadetijd. Leef in die tijd met een gezond ontzag voor God. Amen.

Laten we luisteren naar de wil van God voor ons leven in het geloof dat alles wat God zegt, alle aanwijzingen, regels en wetten die hij geeft, dat die goed zijn, dat die het goede leven dienen, dat die jouw belang en dat van je naaste dienen, dat het ons ten goede komt. Ik lees een paar stukjes uit Leviticus 19. En daar staan ook een aantal praktische dingen in die ze in die eerste gemeente in feite in praktijk hebben gebracht. Leviticus 19, vers 1 tot 4 en 9 tot 18. En dan gaan we daarna zingen uit Psalm 51. De Heer zei tegen Mozes: zeg tegen de gemeenschap van Israël: wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader en neem steeds mijn Sabbat in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen. Maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam

zweert. Want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig over je naaste. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je. Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer.

0: Ik heb voor jullie de mededelingen namens de kerkraad. In de middagdienst die om 16:30 begint in ons kerkgebouw Eben Haezer aan de Bonenburglaan gaat onze eigen predikant voor, Roel Koelewijn. De bloemen gaan vandaag als groet en bemoediging van de gemeente naar Jeannette en Gerrit Braakman. Na deze dienst is er gelegenheid voor koffie, thee, limonade hierachter in de ruimte achter de kerkzaal en voor een persoonlijke ontmoeting met elkaar. Ook is er gelegenheid na de dienst voor een gesprek of om voor je te laten bidden. De leden van het nazorgteam staan achter in de zaal rechts en dragen een keycord. Gebedspunten aangedragen door kerkraad en door gemeenteleden. We bidden voor Jeannette en Gerrit Braakman en hun kinderen. De afgelopen week is de vader van Jeannette overleden. En de komende week starten de nabehandelingen voor de blaaskanker van Gerrit. We danken en bidden voor Ben Bolt, die afgelopen vrijdag zijn 89ste verjaardag mocht vieren. Nog van harte, Ben. We danken voor de geboorte van het vijfde achterkleinkind van Henny en Joop Luijendijk. De eerste collecte is straks voor de kerk en de tweede voor Red een Kind. Zullen we samen bidden? Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat wij uit uw liefde mogen leven. En we vragen u dan ook, wilt u met uw liefde en troost bij Jeannette, Gerrit, Tirza, Jiska en Aaron Braakman zijn, nu afgelopen week hun vader en opa is overleden. En ook al heeft hij een hoge leeftijd mogen bereiken, het verdriet en het gemis zijn er niet minder om. En dit overlijden komt dan nog bovenop de ziekte van Gerrit, waardoor er nu wel heel veel op hun bordje ligt. Wilt u hen kracht geven voor de komende tijd? En dat de behandelingen, de nabehandelingen van Gerrit mogen aanslaan. Help ons als broers en zussen om hen heen te staan. Dank u wel dat Ben Bolt zijn 89ste verjaardag mocht vieren afgelopen week. Dank u wel dat u hem het afgelopen jaar hebt bewaard. En wilt u ook in het nieuwe levensjaar met Ben meegaan en hem en Ginny alles geven wat ze nodig hebben. Dank u wel ook voor de geboorte van het vijfde achterkleinkind van Henny en Joop Luijendijk. Dank u wel dat de generaties elkaar mogen opvolgen. En we bidden dat het kind in het opgroeien u mag leren kennen en liefhebben. Vrijdag begint het kerkkamp. Mogen de jongelui en alle begeleiders goede en gezegende dagen met elkaar hebben, waarin naast plezier maken er ook ruimte is voor u en voor verbinding met elkaar. Ook is er deze week de Alp d'Huzès en ook daar doen leden uit onze gemeente aan mee. Wilt u met hen meegaan als ze daar naar Frankrijk gaan om die fietstocht te doen? Wilt u hen bewaren en kracht geven om dat te doen? En fijn dat er ook op die manier meegeholpen kan worden aan onderzoek en mogelijkheden voor genezing van die vreselijke ziekte. We bidden u verder voor ons collectedoel, het werk van Red een Kind, het steunen van kinderen in kwetsbare omstandigheden. En dat gebeurt steeds meer in de vorm van projecten waar het hele dorp van kan profiteren. Zegen alsjeblieft het werk van Red een Kind, Vader, en geef ons betrokkenheid, liefde en een vrijgevig hart. Zegen alsjeblieft onze middagdienst. Dat bidden we u in Jezus' naam.
1: Ja, Heer, zo bidden en danken we met en voor elkaar. En sommige van ons werden bij namen genoemd, maar we dragen elkaar allemaal aan u op. U kent ons, u kent onze levens. Wij zoals we hier zitten, maar ook van de mensen die thuis voor radio of via internet zitten en meeluisteren. We bidden samen met hen, ook voor hen. Wilt u ieder kracht voor elke dag geven, wat er maar nodig is. En Heer, wij bidden ook, wilt u ons behoeden en beschermen voor hypocrisie, dat we doen alsof, dat we het niet echt menen. En Heer, we beleiden tegelijkertijd en niemand van ons is daar vrij van. Wij bidden u, zoals we net ook gezongen hebben, zuiver ons leven. Vergeef ons onze zonden. Werk die vrucht van uw Heilige Geest in ons leven. Elke dag weer en opnieuw. En zegen ons zo ook als we als gemeente samenleven en elkaar helpen en bemoedigen. Heer, dat daar geen voet van de duivel tussen kan komen. Geef dat we elkaar in alle openheid, eerlijkheid en oprechtheid helpen en steunen. En dat er dat gezegd wordt door mensen om ons heen, dat dat gezien mag worden. Iets van uw liefde die uitstraalt naar anderen toe door hoe we met elkaar omgaan. Laat onze woorden die we veel spreken niet stuk breken op onze daden. Wilt u geven dat we met veel ontzag voor u leven en beseffen dat we altijd op heilige grond zijn. En zo bidden we voor de week die voor ons ligt. We bidden om uw hulp, uw bijstand vandaag voor vandaag en morgen voor morgen. En we kijken om ons heen en we bidden voor heel de wereld, voor heel uw schepping. Wij bidden u, Heer, ontferm u over heel deze wereld en alle mensen die hier wonen en leven. Heer, wilt u ons bidden en danken horen. Uit genade alleen vragen we het. Amen. Dan is er nu de collecte en ons slotlied na de collecte is het gezang Wij knielen voor uw zetel neer.

Ontvang nu allemaal de zegen van God en dan beamen we die met gezang 456, derde vers. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, die zijn met u, die zijn met jou en die zijn met jullie allemaal.

heeft vanmorgen kunnen luisteren naar een kerkdienst die werd uitgezonden vanuit de Verbindingskerk in Heerde. En de voorganger was dominee Van Loon. We gaan nu weer verder met koor en samenzang. En u gaat luisteren naar O God, die vol van liefde zijt. En het wordt gezongen door het christelijk gemengd koor, de Lofzang.

Het christelijk mannenkoor Eiland Urk zong Neem mijn leven, laat het Heer. U gaat nu luisteren naar de lofzang uit Heerde en ze zingen Zie ik de bergen.

U luisterde naar Wees stil voor het aangezicht van God. En het wordt gezongen door de lofzang uit Heerden. Het volgende lied wat u gaat horen is Into My Heart. En het wordt gezongen door het Hogeveens Christelijk Mannenkoor.

U hoorde Zouden wij ook eenmaal komen en het werd gezongen door het Samenzang uit Bolsward onder leiding van Martin Mans. U gaat nu luisteren naar een fantasie over opwekkingsliederen.

U hoorde psalm 42 en het werd gezongen door de lofzang uit Heerde. Het volgende lied wat u gaat horen is Zo lief had God de Vader ons. En het wordt gezongen door het christelijk jongerenkoor Jichdajahu.

Het is 11:30 en we beginnen met de verzoekjes. We hebben er twee vanmorgen. Het eerste verzoekje is voor Johanna Heres en het wordt aangeboden door Piet Heres. Dit lied wordt je aangeboden door Piet Heres en je dochter Rina. Vandaag mag jij je verjaardag vieren. Je man en Rina wensen jou nog heel veel gezonde jaren toe. U gaat luisteren naar Heer, ik kom tot u.

Het volgende verzoekje is bestemd voor alle verzorgingshuizen in de regio. Dat is de Speulbrink in Vaassen, Hofje Wendakker in Heerde, Verzorgingshuis Brinkhoven in Heerde, de Boskamp in het Harde en voor alle luisteraars van Radio 794. U gaat luisteren naar Grote God, wij loven u. En het wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Eiland Urk.

Dit waren de verzoekjes van vanmorgen. Maar blijf vooral verzoekjes aanvragen, zodat dit ook het onderdeel van het programma Loof den Heer iedere zondag door kan gaan. En breng via Radio 794 een muzikale groet. Er zijn veel mensen die het door omstandigheden moeilijk hebben, ziek zijn of zich eenzaam voelen. Bemoedig ze eens met een mooi lied. Natuurlijk kunt u ook altijd een lied aanvragen voor bijvoorbeeld een verjaardag of een huwelijksjubileum. U kunt dit op de volgende manier doen. U stuurt een briefje naar Radio 794 ter attentie Loof den Heer naar Dorpstraat 55 81 81 AA in Heerden. Of u deponeert een briefje met uw verzoek in brievenbus Villa Jacoba aan de Dorpstraat 55 in Heerden. Maar u kunt natuurlijk ook een mailtje sturen naar loofdenheer@rtv794.nl. We gaan nu nog weer verder met koor en samenzang tot 12 uur. En u gaat luisteren naar Psalm 119. En het wordt gezongen door de lofzang uit Heerden.

U luisterde naar Abba Vader en het werd gezongen door het christelijk jongerenkoor Jichda Jahu. Het volgende lied wat u gaat horen is Liefde en het wordt gezongen door de lofzang uit Heerde.

Dit was het laatste lied van vanmorgen. Ga nu heen in vrede. Nou, dat is wel heel toepasselijk. Het is alweer bijna 12 uur en dat betekent dat we gaan afsluiten. We hopen dat u genoten hebt van de liederen en gesterkt, getroost en bemoedigd bent door de kerkdienst die u heeft kunnen beluisteren. De technicus deze morgen was in handen van Dirk Anton Dalhuizen. De samenstelling en presentatie werd gedaan door Theresia Lagendijk. Na 12 uur gaat Radio 794 verder met het programma Klassiek Matinee. Hopende dat u volgende week zondag weer naar dit programma luistert. Ook namens Dirk Anton wensen wij u nog een hele goede en een fijne zondag toe.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kastel Bofor ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. Een 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

Klassiek Matinee, het programma met klassieke muziek bij RTV 794 op de zondagmiddag. Klassiek Matinee wordt gemaakt door Chris Rijl en mijn naam is Jan Nederveen. De speellijst kunt u vinden op rtv794.nl. De eerste opname is een modern werk van Pierre Petit. Hij leefde van 1922 tot 2000 uit het concert voor organ, strings en percussion. U hoort het derde deel en het laatste, het moderato. Uitgevoerd door English Chamber Orchestra. De dirigent is Raymond Leppard.

U hoorde van Pierre Petit het concert voor organ, strings en percussion. De volgende opname is een werk van Wolfgang Amadeus Mozart. En daarvan hoort u twee delen uit het vioolconcert nummer 4 in D grote tet, KV 218, het Allegro en Rondo, uitgevoerd in het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Jacob Kreisberg. Die violist is in de München geboren, Julia Fischer, een opname uit 2005...

De grote tijd is KV218 en daarvan twee delen, het Allegro en Rondo. De volgende opname is een werk van de 18e eeuwse Italiaanse violist en componist Giuseppe Tartini. Van hem hoort dit concert nummer 5 in G grote tijd voor fluit, uitgevoerd in musici. De fluitist is Severino Gasselloni.

U hoorde van Giuseppe Tartini het concert nummer 5 in G, grote terts. Van Johan Albers Berger hoort u nu een tromboneconcert. Van het instrument is niet zoveel geschreven. U hoort twee delen uit het concert in B, grote terts voor trombone en als strijkers. Het Allegro Moderato en de finale. U hoort het Combattimento Consort Amsterdam onder leiding van Jan-Willem de Vriend. Het trombonist is Jurgen van Rijen.

Want Johan Albrechtsberger hoorde u uit het tromboneconcert in B grote tets voor trombone en strijkers, het Allegro en Moderato en de finale. En nu een werk van Ludwig van Beethoven. U hoort uit de romance in G grote tets voor viool en orkest, opus 40. Uitgevoerd door het Brabants Orkest onder leiding van Eduard Marturet. En verder de Emmy Verheij viool. Een opname uit 1986.

Van Ludwig van Beethoven, u hoorde romance in G grote, Tets voor veel en orkest. De laatste opname is een werk van Dmitri Shostakovich. U hoort van hem uit het pianoconcert nummer 1, het Allegro con Brio. Die pianiste Giuseppe Andalort met het symfonieorkest Abruzzese.

Dit was Klassiek Matinee. Volgende week is er weer een Klassiek Matinee om 12 uur 's middags bij RTV 794. Christel Rijl laat ze een opera, operette en musical horen. Hierna kunt u naar gospel luisteren. Ik wens u nog een hele fijne dag.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is één dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho! Wat een geweldige goal!

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar zelf veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakke Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: 1977, Jeff Lynne's Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky.
1: Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezaal.
0: Kijk, de kop is er weer af met een prachtplaat. Dit zijn toch nummers waarvan je zegt van ja, dat zijn de klassiekers onder de popmuziek. Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky, 1977, Jeff Lynne natuurlijk. Werd gecoverd door helemaal andere mensen nog, maar dit is dan toch wel het origineel van het album Out of the Blue. En dat zijn we een beetje eigenlijk wel vandaag, Out of the Blue. Ja, het is vandaag tweede Pinksterdag 2023, dames en heren. 29 mei 2023 op deze maandag, oftewel tweede Pinksterdag. Maar ja, als je dan woensdag terugluistert op RTV 794... Ja, dan zijn we alweer een paar dagen verder natuurlijk, want dan is het woensdag. En waar zitten we dan precies te zijn? Ja, dan is het 31ste, de laatste van de maand, 31 mei 2023. En luister je dit ook nog eens een keer, dan hebben we geen tijd, misschien op 2 juni. Dan zijn we bijna een week verder. Dus op de vrijdag. Welkom bij 100% Vinyl Martin Burgers. Ondergetekende is bij tot de klok van 11 uur. En dat betekent heel veel vinyl. Daar begonnen we natuurlijk ook mee, maar... Ik heb ook de platenbeurs en het is een mooie platendag vandaag ook, hè? In Apeldoorn. Ja, de langste platenbeurs van Nederland. De LPNL. De langste platenbeurs van Nederland. Ja, ja. Daar zijn we misschien ook wel een beetje te vinden, zeg maar. Op locatie. Maar nou, ja, tot 11 uur is het in ieder geval op Voorst Veluwezaal met 100% vinyl zoals je van ons gewend bent. Met de vaste onderwerpen. Het Sinatra-moment komt eraan. We hebben de beursagenda voor je. En natuurlijk heel veel muziek en heel veel LP's deze keer. Dat is een beetje een soort rare traditie eigenlijk, dat we met de feestdagen altijd toch weer iets bijzonders doen. En deze keer zijn het heel veel albumtracks, zoals dat heet. Hier is Paolo Conte. Ooit zei iemand tegen mij, ik vind die man niet zo leuk. Hij praat zoveel terwijl hij zingt. Ja, dat werd later rap. Is dit toch wel veel mooier natuurlijk. Dit is het nummer, niet van waar hij bekend mee werd, het nummer Max, maar wel van het prachtige album... Collisione. Ja, het zat er echt bij. Hier is Paolo Conte bij 100% Vinyl. Hele goede morgen. Blijf lekker luisteren tot de klok van 11 uur.

One of These Nights 1975, de zomer van 1975. Piekpositie nummer 7 en natuurlijk de Eagles, wereldwijd bekend. En die draaiden wij hier bij 100% vinyl. Wat hebben we nog meer voor je eigenlijk? Nou ja, ik ga nog een track draaien van het album. Lion Eye staat ook op hetzelfde album. Het nummer is natuurlijk van twee kanten bekend. Van twee grote hits op. En die gaan we alle twee draaien. Ja, daar zijn de Eagles al toch wat te leuk voor. En nu we toch de albums in onze handen hebben, op deze tweede Pinksterdag 2023, is het toch waardig om dat ook te doen. Dus we gaan het album even omdraaien en dan hebben we eigenlijk de twee voor de prijs van één. Ja, dat was dan vroeger eigenlijk als je een soort 2A-kantjes had. Maar het album draaien wij te plekken eventjes om en dan zetten we de naald weer netjes op de plaat. En dan de volgende zal ook zeker niet te versmalen zijn. Wat hebben we nog meer voor je zo meteen? Nou, het is alweer 8:45 geweest voor het Veluwe Zoom. En op woensdag is het ook bij RTW 794. Straks komt Boston, heb ik nog hier klaar liggen, Randy Newman. Het zijn de betere albums, dames en heren, die we uitgezocht hebben en op een rijtje gezet hebben. En voor jou mogen draaien hier op deze toch wel mooie... Op deze mooie Pinksterdag, ja, daar kan ik toch wel wat maken zo. Eagles heb ik omgedraaid, Lion Eyes ligt op de draaitafel en daar gaan we naar luisteren. Hier bij 100% vinyl draaien we echt wel de grote klassiekers vandaag, hoor. Want het is toch een beetje een feestdag, toch? Ja.

0: onze regio. Jouw muziek. Jouw muziek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 100% vinyl met Martin Burgers. Op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

Ik vind dat dat toch wel heel erg lekker, hoor. Boston, alleen de hoesal is natuurlijk niet te versmaden. Boston, en ja, dat gaat gewoon door. Het is de album, er zit gelijk een ander nummer achter. Maar dat gaan we dan niet draaien. Want ja, dat is eigenlijk, zou het wel kunnen, The Journey. Dat is ook wel grappig om te horen. Het draait een beetje door elkaar nu. Bijzonder, want ze hadden een aantal grote hits. Amanda, Don't Look Back, hoorde je net. En More Than a Feeling. En Move Your... Nee, Move Your Body niet. Het was allemaal van Boston uit...

1976 en 1978. Ja, dat zijn dan wel de betere eigenlijk. De muziek klinkt wat onheilspellend nu achter mij. Maar het komt ook dat er natuurlijk de afgelopen week toch wel een groot artiest ons ontvallen is, zoals het heet. De naam Anna May Bullock is de laatste weken veel gesproken. Het gaat natuurlijk over het wegvallen van artiest Tina Turner, geboren in Brownsville op 26 november 1939 en overleden in Zwitserland afgelopen woensdag 24 mei 2023. De dame die bekend werd van haar fantastische optredens, energieke optredens, krachtige stemgeluid en de big hair, oftewel meestal een pruik, hoge hakken, een korset of minirok. Een dame die een en al kracht uitstraalde. Helaas heeft zij het ook moeten verliezen van een hele nare ziekte en werd niet ouder dan dat ze geworden is de afgelopen week. En nogmaals, in Kuznach, dat ligt in Zwitserland. Ze was ook eigenlijk geen Amerikaans staatsburger meer. Ze was geneutraliseerd tot Zwitserse. Deze dame die komt veelvuldig voor in ons programma. Ik ga er een beetje van in de war raken bijna. Het is wel natuurlijk een gebeurtenis op zich, waarbij je zegt, ja, waar was ik toen ik dat hoorde? Ja, dat weet ik ook nog precies eigenlijk. 24 mei 2023 was in ieder geval het laatste wat we van Tina Turner konden horen. Wij draaien van haar album. En dat is een van de mooiste nummers eigenlijk die ik toch ook wel heb mogen draaien. Hoewel ze allemaal goed zijn natuurlijk. Hè? Ja, de beste hebben we veel gehoord. Maar dit is het album Tina. Tina Turner, The Private Dancer. En natuurlijk, omdat het vandaag tweede Pinksterdag is. En de albumversie draaien wij ook. De lange versie van het album. 1984. Hier is Tina Turner als herinnering.

grootschrijver. Ja, natuurlijk. Randy Newman en Sail Away. Past een beetje mooi wel eigenlijk na het afscheid van Tina Turner. En we zeggen dag Tina, bedankt voor alles wat je gedaan hebt op de muziek. En op de plaat gezet hebt en in het archief gestopt hebt. Over archief gesproken, ja, Supertramp. En dat is natuurlijk ook wel een hele aardige crisis. What crisis? Hier is Lady.

Zo hoor je ze alleen maar hier. Roger Hodgson en Richard Davis, Words and Music. Het album heet Crisis, What Crisis. Een man die op een kleedje zit met een radio in een strandstoel, tafeltje, drankje, parasolletje. En op de achterkant de grijze, verwoestende wereld eigenlijk, die we met elkaar aan het creëren zijn en in stand houden. Natuurlijk Roger Hodgson, natuurlijk als een van de weinigen natuurlijk, maar ook Bob Benberg, Dougie Thompson, John Anthony Halliwell en Richard Davis. Lady draaiden wij en we zijn toe aan het volgende onderwerp. Anders zitten we zometeen alweer bij het volgende uur. We hebben de platenbeurs voor je. Ja, zeker. Eens even kijken, daar komen ze al. De platenbeurs van vandaag. Nou, vandaag kun je sowieso naar Apeldoorn. En dat is dan op deze tweede Pinksterdag, 29 mei 2023. Het is de langste platenbeurs van Nederland. Dat claimt althans de organisator Varia World. Het staat niet alleen voor LP, maar ook voor langste platenbeurs. Hij is geopend om 10 uur, dus dat betekent dat hij zometeen open gaat. En dan om 5 uur dan gaan daar de kramen weer worden afgebroken. De markt wordt georganiseerd nogmaals door Varia World en is het centrum van de stad. Langs de platenbeurs van Nederland te vinden in Apeldoorn Centrum. Nou, dat is niet zo ver weg. Aan de andere kant, Nijmegen is ook een platenbeurs. Daar heb je op 29 mei de platenbeurs op plein 44. En dat is van 10 uur morgens tot 7 uur 's avonds. Dus mocht je nou niet geslaagd zijn in Apeldoorn, kun je nog snel even naar Nijmegen rijden, want daar zijn ze tot 7 uur 's avonds open. Wil je niet naar de platenbeurs hier, dan zou je donderdag nog kunnen kiezen voor een andere optie. Dan is de platenbeurs namelijk in Groningen op de Vismarkt. Kom naar de platenbeurs in Groningen op de Vismarkt. Het belooft wederom een prachtige platenbeurs te worden. Je vindt er standhouders van Nederland, Duitsland en België. Ook, ook op donderdag 1 juni, dan is de platenbeurs in Tilburg op het Pieter Vredeplein. Leuke platenbeurs, mag ik wel zeggen. We kennen de organisator. De platenbeurs in Tilburg is een knusse platenbeurs en cd-beurs midden tussen de Tilburgse terrasjes. Deelnemers uit het hele land verzamelen zich op het Pieter Vredeplein en bieden het mooiste LP's en andere geluidsdragers aan tussen 11 uur 's morgens en 9 uur 's avonds. Dus die gaan nog eventjes door. Dan 2 juni kun je terecht in Eindhoven. Dat is ook weer in het zuidelijke van ons. Daar kun je weg op de platenbeurs op het 18 septemberplein tussen 8 uur 's morgens. Die zijn vroeg wakker, maar die stoppen dan ook om 5 uur 's middags. Eindhoven, 18 septemberplein, platenbeurs. En daar staat een grote platenbeurs. En het is namelijk de eerste vrijdag van de maand. En dan mag je weer door meters vinyl en cd komen snuffelen al daar. Dan gaan we nog zaterdag 3 juni naar Den Haag. Platenbeurs op het Lange Voorhout. En dan hebben we in Sint-Oederode op de 3 juni ook tussen 10 en 5 de platenbeurs in Manege de Pijnhorst. Dan kun je nog naar Goes in het Zeeuwse tussen 11 uur morgens en 5 uur middags platen en cd-beurs in Goes. Een knusse platenbeurs en cd-beurs. De deelnemers uit het hele land bieden hun LP's, cd's en singeltjes te koop aan. En in allerlei stijlen en alle prijsklassen, van spotgoedkoop tot onbetaalbaar. Dan hebben we er nog eentje, de platenbeurs in Tongeren. Dat is een tweedaagse, 3 en 4 juni. Dan kun je naar Tongeren in de Clarissenstraat. Daar is de platenbeurs. Een tweedaags antiekmarkt hebben ze daar. Maar je kan dus ook daar snuffelen tussen cassettes, dvd's, vinyls en alle genres van klassiek, blues, rock, metal, Vlaams, pop, folk, reggae en wat al niet meer zijn. Nou, de volgende week gaan we natuurlijk weer verder met de agenda van de platenbeurs. En je luistert nog steeds naar 100% Vinyl, de albumversie, speciaal voor deze tweede Pinksterdag. Bij 100% Vinyl op 794 en Forst Veluwezoom en Hard, ja, maar dan wel mooi. It is Crazy on You. En Nancy Wilson, ja, die zingen nog steeds op wat reunieconcerten. Wat scheelt er? It is Crazy on You.

kan nog een paar weken zeggen. Dan is het voor mij ook over inderdaad. When I'm 64 was eigenlijk wel een tekst uit die tijd waarvan je denkt van... nou ja, als je een jaar of 20 bent en je schrijft dit... dan lijkt 64 wel heel ver weg. En ook de dingen die je dan moet doen en in de verzorgingsstaat schiet, zeg maar. Of verzorgingsstand, moet ik meer zeggen eigenlijk. De Beatles natuurlijk, dat was duidelijk. En daarvoor Anne en Nancy Wilson met Crazy on You van het gelijknamige album Heart. Dan hebben wij nog te gaan. Het Sinatra-moment schuiven we even door naar het volgende uur. Want we zitten bommetje vol, zoals het heet. Wat hebben we nog voor je klaar liggen? Muziek van jaren 80, dat hebben we ook nog. Dat is een groep die heet Matt Bianco. De dame zelf heet natuurlijk geen Matt Bianco. Nee, zeker niet. Dat is de dame die heet Basia. Waar wagen we nu aan? Trece Zewaska. Ja, in ieder geval een dame met een Oostblok-achtige uitspraak qua naam. Basia, dat is de makkelijkste versie. Mark Riley vocals en Danny White. Dat was maar eigenlijk waar met zijn drietjes. Maar maakte veel muziek. Ik heb het met Bianco, Whose Side Are You On, More Than I Can Bear, prachtig en Get Out of Your Lazy Bed. Nou, die draaien we dan niet, maar de laatste klanken van dit uur zijn dan wel voor hun in ieder geval. Blijf wel even luisteren, want er komt natuurlijk nog een uur van 100% vinyl. En we blijven bij de top van 11 uur vandaag, op deze tweede Pinksterdag 2023. Dus even naar de mededelingen en het nieuws en het weerbericht. Dan zijn we straks bij je terug.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Alles wat er leeft in het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Vanuit onze regio.
1: De muziek van Voorst Veluwezoom.
0: Elke week op RTV 794 en Voorst Veluwezoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
1: Voorst Veluwezoom.
2: Nou, mocht je vergeten waar je naar luistert, is dat wel duidelijk. Voorst Veluwezoom en op woensdag ook RTV 794. Een hele goede morgen. Het is tweede Pinksterdag 2023. En dat betekent dat het 29 mei is bij de opname van dit programma. Voor de maandag althans. En de woensdag is het alweer de... Ja, dan is het eind van de maand, dames en heren. Het gaat zo verschrikkelijk snel. Het gaat sneller dan ik eigenlijk wil. Maar woensdag is het 31 mei. En mocht je nou op vrijdag nog een herhalingje pakken van 2 juni... Nou ja, dan weet je allemaal hoe laat het is natuurlijk. Ja. Een hele goede morgen nogmaals. En dit is dan toch wel weer zo'n aflevering. Met Pinksteren doen we het altijd toch een beetje bijzonder. Jawel, het is ook een feestdag. En belangrijk. Dus we hebben zelf ook een beetje de Heilige Geest vandaag. En dat doen we met albums. En een andere begonnen we dit tweede uur met Fleetwood Mac. Het album Rumours. Ja, de betere pop. Het is een beetje de Pinksterpop aflevering van 100% vinyl waar je in beland bent. Dus ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Er zijn natuurlijk heel veel mensen uit de omgeving waar wij natuurlijk deze programma's mogen uitzenden. Die natuurlijk op de LP lopen. Op de LP, ja. Loop jij ook op de LP? Met een oortje in? Ja. Nee, niet op een LP. Nee, op de langste platenbeurs. Die is in Apeldoorn. Ja. Nou, je kan nog een beetje verder dromen, zeg maar. En nou we toch de albums op hebben staan van Fleetwood Mac... dan draaien we gelijk de volgende track ook natuurlijk. Dreams van Fleetwood Mac is het tweede nummer wat we draaien. En daarna gaan we natuurlijk verder met het programma. We hebben nog het Sinatra-moment voor je. Het vergeten vinyl. En ach, nog zoveel meer.

0: moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
1: Voorst Veluwezoom.

Volgens mij is het nog veel langer. Hij wordt gewoon weggedraaid. Dat is heel bijzonder. Dit is een verzamelalbum van de Moody Blues. En ik heb nou het origineel nog wel van ergens. Ja, dat is nou een beetje jammer. Dan roep ik de hele tijd albumversie. Het is een LP, maar ja, het is zo'n verzamelding. Dat is een beetje jammer natuurlijk. Ook bijzonder een Spaanse persing van Donna Summer. Nou ja, niet van de dame zelf natuurlijk, maar van de grammofoonplaat. Een hele bekend staat erop natuurlijk, want ze ging toen destijds samenwerken met Quincy Jones. Nou, die kennen we ook allemaal natuurlijk. Het is een prima producer die heel veel hits gemaakt heeft. Voor onder andere Donna Summer, The Lady of Disco. Ook helaas niet meer onder ons, maar de muziek nog wel. Hier is, ja, ze komen niet, ze komen wel. Ja, maak er maar wat van.

0: Dat is een bijzondere uitvoering eigenlijk. Ik kende deze helemaal niet. Ik zei net wel de Spaanse uitvoering, dat lees ik netjes op van de hoes. Maar het was ook nog eens een keer gedeeltelijk in Spaans gezongen inderdaad. En daarom heet hij inderdaad, zoals het hierop staat, Estado de Independencia. Dat is toch ook nog geen uitspreker, zeg. Independencia. Dat knippen we er niet uit. Nee, Estado, dat mag duidelijk zijn. De staat van, oftewel State of Independence van Donna Summer. Maar het is niet origineel. Nee, er is een origineel van en die klinkt dan zo. En dat is wel heel raar eigenlijk hoor. Het origineel is van John en van Jealous. Het komt van het album The Friends of Mr. Cairo. En dan klinkt hij zo. En die is heel erg traag en die duurt 8 minuten. Ik vind het wel logisch dat die van Donna Summer eigenlijk in het parade kwam. Er stonden nog veel meer nummers op. Dat had ik zo struikel over dat woord. Dat is verschrikkelijk eigenlijk. Lekker voorbereid. Later, ja, dit is semi-live, dus ja, dan is het zoals het gaat. Hè. Een ander album, omdat we nou toch bezig zijn met de betere popmuziek, zeg maar. Of zullen we eerst nog het weerbericht even doen? Dat heb ik ook voor je klaarstaan, dacht ik wel, ergens. Jawel. Ik heb het weerbericht voor de komende dagen heb ik voor je klaarstaan. En dat gaan we dit even afzetten. Wacht even, die John en Dylan, die blijven ook gelijk maar door tetteren. Heren, mag ik even ruimte hier zo? Ja, dank u wel hoor. Dan gaan we het weerbericht doen.
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: En het weerbericht voor de komende dagen, nou dat mag eigenlijk helemaal niet zo slecht zijn. Dinsdag komt er tijdelijk wat meer bewolking, maar bij gematigde temperaturen. Vanaf woensdag breekt de zon weer uitbundig door en wordt het weer warmer. Temperaturen voor woensdag zijn 24 graden op mijn digitale blaadje hier. Wind in het noordoosten, windkracht 4 en dat blijft eigenlijk zo'n beetje heel de week. Donderdag gaat hij iets draaien naar het noorden, blijft windkracht 4. Temperaturen 's nachts een graad of 9 en overdag rond de 20 graden en dan heb ik het over donderdag en vrijdag. Ben je aan het luisteren op Tweede Pinksterdag, dan zeggen we nou 18 graden overdag. Prima om leuke dingen te doen, wordt het ook niet al te slecht. Meer vind je op weerplaza.nl. Er komt een helikopter aan. En een van de mooiste die ik ooit op de plaat heb horen zetten. En dat is natuurlijk van het album The Wall van Pink Floyd. Dat klinkt zo ontzettend goed. Je hoort de wind in de wieken.

niet zo heel veel aan toe te voegen eigenlijk natuurlijk. Dit is de albumversie in Another Brick in the Wall Part 2. Er staan drie delen op, deel 1, 2 en 3, op verschillende kanten. Er zijn heel veel uitvoeringen van, onder andere deze ook, van de London Philharmonic Orchestra. Symphony van Pink Floyd. Ja, dat staat er nog achter. The Brick in the Wall. En ja, dat zijn dan wel de mooiere natuurlijk. Het nummer kwam eigenlijk nog aardig in hitparade terecht. Want in die tijd, voor dit soort muziek, Pink Floyd was eigenlijk helemaal niet zo heel erg bekend. Nou ja, bekend. Het was reuze bekend. Het was de popgroep uit die tijd. Maar het waren meer de albumverkopenden eigenlijk die het daarin deden. Want Top 40 Minded was die groep niet echt. En de kopers daarvan ook niet echt. In ieder geval, The Brick in the Wall, dat kwam wel op nummer 4 terecht. En was gelijk een hoogste notering in 1979. En dat kwam in het najaar binnen. Dus 1980 stond dit eigenlijk pas in de hitparade. Pink Floyd en The Brick in the Wall Part 2 stond 13 weken in de hitparade. Andere nummers van Pink Floyd die in de hitparade stonden, die kwamen eigenlijk allemaal niet zo heel erg hoog. Net wat ik zei, het was meer een groep eigenlijk die zich veel meer konden vinden in de albumverkopen. En daar stonden ze dan wel wekenlang nummer 1. Je luistert naar 100% vinyl, voorspelen we zo om RTV 794. En hier is Alison Moyet.

ik vind dat dus zo ontzettend heerlijk, dit. J.J. Gale en Carry On. En ja, dat waren eigenlijk ook wel de hits uit de tijden dat je zegt, ja, dat was een beetje alternatief, hoor. Ja, J.J. Gale was wel bijzonder eigenlijk. Ja, dat vonden anderen althans. Ik vond het gewoon heerlijke muziek. Ik zit even te zoeken eigenlijk of dat überhaupt in het brader gestaan heeft. Volgens mij niet. Call Me The Breeze is natuurlijk heel erg bekend. En Carry On zie ik er zo snel niet bij staan. Ik weet niet waarom eigenlijk. Dat is raar. Oh, hier, Carry On. 1980, ja, dat zocht ik even. 1980, en dat kwam van het album Shades, want die hebben we hier liggen. Een singeltje uitgebracht, maar helemaal niks geworden. Nee, dat is natuurlijk best wel jammer. Maar 1980, het album deed het natuurlijk ook in, met dit soort artiesten altijd weer beter natuurlijk dan de singeltjes. Want dit was niet echt gewoon top 40 muziek, terwijl dat eigenlijk... Ja, het wel had verdiend, zeg maar. Ja, dat vind ik wel. Je luistert naar Forst Veluwezoom, RTV 794. En als je nou denkt, hey, dat is leuk, zo'n lokaal radiostation of televisie. Nou ja, we kunnen eigenlijk overal mensen voor gebruiken, hoor. Zo, al kom je maar bij mij spreken, folders uitdelen op de markt, maar allemaal. Mensen hebben genoeg nodig, dus schrijf even naar onze redactie. Redactie at forstveluwezoom.nl. Daar zit Herman en er zitten nog meer mensen tegenwoordig. Ja, die zit niet meer alleen. Het wordt allemaal steeds beter en gezelliger bij Forst Veluwezoom en RTV 794. Doen we ons best voor. En als je zegt, daar wil ik ook wel bij horen. Nou, je kan ook via de website reageren. Forstveluwezoom.nl. Daar zit op een van de bladzijden een reactieformulier. Komt ook bij de redactie terecht. Dus je kan zelf kiezen hoe je wilt reageren. Maar reageer vooral wel. Want het is namelijk ontzettend leuk om dit werk te mogen doen. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Dat zeg ik er van tevoren bij. Maar het is wel heel erg leuk.

Zo is het bijna afgelopen inderdaad. Ik moest een beetje rennen. Ik was nog aan het graaien in de bak. Ik denk, nou, die Gino Vannelli, dat inspireerde me eigenlijk een beetje voor de jazzachtige sfeer, zeg maar. En daar blijven we een beetje in. En deze zocht ik inderdaad. Die stond nog in de bak aan de achterzijde van de studio. Hier is Lady Love van Lou Rolls. En dat is zo erg heerlijk. MUZIEK

Sound of Philadelphia, natuurlijk, we hoorden deze meneer er ook bij. Lou Rawls met de classics en wij draaiden Lady Love. Gek genoeg stond dit nummer helemaal niet in de hitparade. Die andere wel, had een grote hit, You'll Never Find Another Love Like Mine, uit 1974, nummer 8 van het terecht. En samen met Dionne Reeves had hij ook nog een hit, nummer 12, kwam de 13 van het terecht, 9 weken genoteerd. En Fine Brown Frame. See You When I Get There staat hier ook op en dat kwam 1977. Lou Rawls, legendarisch en de mooiste muziek natuurlijk, die hoor je hier bij 100% vinyl. We hebben de batterijtjes weer in de drone gedaan. Die gaat eventjes omhoog. En eens even kijken of we die kunnen starten. Ja, daar gaat hij. Nou, die gaat langs de toch steeds beter georganiseerde vakken lopen. En het Sinatra-moment, dames en heren, is al aangebroken. Ja, dat is zelfs wat eerder dan zelfs gepland zijn, maar in dit 2 uur. Wij kwamen dit tegen op een album die destijds 14,95 stond in de bakken. Van Capi Lux. Kent u dat nog? Speciale Capi Lux prijs. Frank Sinatra uit de speciale jubileum-uitgavenserie 100 jaar... Record Sound. Nou, dat is natuurlijk prima. Het Sinatra-moment van vandaag. Bad Leroy Brown.

China Grove natuurlijk, de Doobie Brothers. We komen in tijdnood, dames en heren. We zouden misschien een uurtje aan moeten plakken, maar ja, dat gaat ook niet. Want ja, die laatste platenbeurs vandaag, op de tweede Pinksterdag. Dat is natuurlijk ook wel aantrekkelijk natuurlijk, ja. Het is 100% vinyl tegen tijd van het tweede uur. Met Sir Duke. Dit is Mr. Stevie Wonder.

Songs in the Key of Life, zo heette dat album. En natuurlijk Sir Duke. Ja, het zijn wel juweeltjes allemaal. Maar aan alles zit een eind en ook aan dit programma. We hebben een speciale albumversie gemaakt voor je. Hier op deze tweede Pinksterdag 2023 op Voorst Veluwezoom en woensdag. Dan hebben we natuurlijk op de laatste dag van de maand de herhaling op RTV 794. Maar ja, goed, dat zit alweer op. Dat zei ik het ook al. Je kan nog luisteren naar veel andere programma's natuurlijk hier bij Voorst Veluwezoom en bij RTV 794. Ondergetekende Martin Burgers die gaat de dag verder zoals die gaat. En ik bedank je voor het luisteren. En volgende week zijn we natuurlijk weer met een hele nieuwe aflevering van 100% Vinyl. We gaan eruit met mijn favoriete groepje. Dat zijn de Beatles en Twist and Shout, de Medley. Ja, dat is wel heel erg grappig. Zat erachter Medley, daar geloof ik geen moe van. Medley Russell zat erachter. Ze schreven het inderdaad niet zelf, maar het was wel hun uitvoering. En als er nog tijd is, dan hebben we een klein stukje nog van Hard Day's Night. Maar hier zijn de Beatles als uitzwaaier, zeg maar, voor dit 100% Vinyl aflevering. Met de hartelijke groeten van de Beatles. Ik zou er een beetje van in de war raken, zeg maar. Tijd dat we maar een kopje koffie nemen, denk ik. Fijne dag verder.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen 2 ouders uit Dalfsen, die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
3: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven. En gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door... Door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
2: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. De overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warfum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
4: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
2: De opvang in Warfum is voor 4 dagen. Dan het weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho.

en welkom bij De Tweesprong. Het programma op de donderdagavond waar liedjes helemaal gedraaid worden. Mijn naam is Vee Nieuwenhuis en het komende uur is er De Tweesprong Special. Samengesteld door jou, de luisteraar, zelf. Ik heb gevraagd om een liedje in te sturen waar je een mooie herinnering bij hebt. En er zijn weer heel veel leuke nummers ingestuurd met even zoveel mooie verhalen. Ben je benieuwd welke tracks er voorbij komen? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. En de eerste keus is gelijk een tweesprong. Namelijk twee liedjes waar Germa en ik mooie herinneringen aan hebben. Vanaf eind 1988 gaat Germa op onregelmatige basis vanuit Wapenveld naar discotheek De Esculaap in Heerde. En zo ook op 21 januari 1989. Ze staat een beetje aan de kant te genieten van de muziek als opeens een jongeman vraagt of ze wil dansen. Ze zegt ja en samen gaan ze de dansvloer op. En zoals vaker in discotheken in die tijd, na een aantal uptempo liedjes komt er een langzamer nummer. En die is speciaal voor de jongelui die elkaar net of iets langer kennen. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Can't Stay Away From You, die week op de eerste plaats in de top 40.

Een ander liedje dat op 21 januari 1989 in de top 3 van de top 40 staat is First Time van Robin Beck. Het nummer is in eerste instantie opgenomen voor een frisdrankreclame uit 1987. Later wordt er een radiovriendelijke versie van gemaakt. Het is de eerste single voor Robin Beck in 9 jaar. En hoewel de track flopt in Amerika, is het in Europa een enorme hit. Het bereikt in veel landen de eerste plaats, waaronder de top 40. En, oh ja, die jongen in de discotheek die Germa ten dans gevraagd heeft, dat was ik. De volgende luisteraar die een keus heeft ingestuurd is Anne Fleur. En zij wil graag Déjà Vu van Katy Perry. En ze zegt hierover het volgende. Aan dit nummer heb ik een mooie herinnering. Precies 8 jaar geleden, op 27 mei 2018... ging ik samen met papa voor het eerst naar een Katy Perry concert. De Witness Tour in de Ziggo Dome in Amsterdam. En ik ben nog steeds erg gelukkig dat ik toen bij haar concert ben geweest. Déjà Vu zong ze toen live. En elke keer als ik dat nummer nu hoor, denk ik terug aan deze beleving. Ook heb ik een mooie herinnering aan de Lifetime Tour van afgelopen oktober. Maar die komt in een andere special van De Tweesprong.

Ja, en dat was Déjà Vu van Katy Perry, ingestuurd door Anne Fleur. Organisten die moest even nadenken wat ze zou kiezen, omdat ik citeer, veel van haar jonge jeugdherinneringen veel metal bevatten. En ik heb toch ook nog iets anders kunnen vinden. Toen ik nog aan steldansen deed, vond ik op wedstrijden de jive altijd het minst leuk, behalve op het volgende nummer. Het lied geeft me elke keer als ik het hoor positieve energie en doet me denken aan alle leuke danswedstrijden. En dat is natuurlijk een nummer van Wham. En dat nummer dat kwam uit in de jaren 80. En dat was een heel vrolijk nummer. En daar gaan we zo naar luisteren. En dat nummer heet Wake Me Up Before You Go Go.

0: En Olga Nielsen die ging weer even terug naar haar jeugd, waar ze meedeed aan danswedstrijden en de Jive niet het leukste nummer vond, behalve op Wake Me Up Before You Go Go van Wham. Henrik Algema heeft wat met het nummer Take This Waltz van Leonard Cohen. Hij zegt, toen ik studeerde zat ik ooit in een gelegenheidsorkestje. Viool, cello, piano en gitaar. En ik wilde graag een paar liedjes van Leonard Cohen spelen. En één daarvan was Take This Waltz. En aangezien dat een duet is, vroeg ik een leuke studente of ze het met mij wilde zingen. Lang verhaal kort, en zo heb ik mijn vrouw leren kennen.
1: Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning.

Leonard Cohen en Take This Waltz, ja. En dit was een duet en dan ben ik toch wel heel erg benieuwd hoe dat klinkt als Hendrik dat samen met zijn vrouw gaat zingen. Maar goed, misschien ga ik dat ooit nog eens een keer horen. Martin Orten is de volgende luisteraar die een bijdrage heeft geleverd. En hij zegt, ik heb een leuke herinnering aan de song Why Can't This Be Love van Van Halen. Het was een tijdperk dat videoclips op tv verschenen en dat was bijzonder omdat het nieuw was. Ik was in Joegoslavië op vakantie en in een bar kwam de clip van Van Halen op tv, waarin de net kersverse zanger Sammy Hagar als vervanger van David Lee Roth het liedje zong. Enorm van genoten destijds.

0: Ja, Martin Orton en Van Halen en Why Can't This Be Love. Ja, en als je Martin Orton zegt, dan kan natuurlijk de hard rock niet ontbreken in het programma. Bedankt daarvoor. Oh, en dat is een berichtje op...
1: Wij hebben een...
0: Ja, uit. Zo, dat was nog even internet. Zoals gezegd, dan mag een nummer van Martin Orton, een hard rock nummer, natuurlijk niet ontbreken. De volgende... gast, die is hier in de studio, maar die wou niks zeggen. Dus dat ga ik gewoon vertellen, het verhaaltje. Daniela op Dijn. En zij heeft als kind veel in het ziekenhuis gelegen vanwege haar toen nog heel onbekende darmziekte, celiakie. Aan die tijd heeft ze een mooie herinnering door het volgende nummer. Baccarat met Yes Sir, I Can Boogie.

Baccara en Yes Sir, I Can Boogie. Het meest memorabele nummer van Daniela op Dijn. Ik reed terug naar huis na het bezoek aan een goede vriend. Ineens steekt er een heel dichte mist op. Precies op dat moment hoor ik op de radio het volgende nummer. En de sfeer daarvan past zo goed bij de beklemming van de mist dat de rit echt een genot werd. Thuis heb ik meteen het album Everything Everything besteld, waar dit nummer op staat. En ik heb er nooit spijt van gehad. Jan Bonthuis heeft het over Underworld met Jumbo.

Underworld van Matt Jumbo. En ook de luisteres uit Meppel heeft een nummer uitgezocht en dan iets anders dan de Rolling Stones. Namelijk Lorena McKennitt, een zangeres met Ierse roots en een klassieke achtergrond. Ze heeft gekozen voor het nummer Caravanserai, een track van haar album An Ancient Muse uit 2006. De luisteres krijgt altijd een big smile op haar gezicht als ze de muziek van Lorena hoort. Het gaat haar in positieve zin door merg en been. Ze heeft ook 2 keer een show van haar gezien waar ook onder andere deze track gespeeld werd.

Lorena McKennitt en Caravanserai. My Life van Billy Joel brengt mooie herinneringen boven bij Dita Nieuwenhuis. En zij zegt, toen mijn eerste verkering uitging, heb ik echt keihard dit nummer gedraaid en van me afgezongen. Of eigenlijk meegebleerd. En tot op heden krijg ik nog steeds een obstinaat, eigenzinnig, positief, agressief, fanatiek, levensluchtig gevoel ervan. En niet meer alleen om een verkering die uitgaat.

Billy Joel met My Life, uitgekozen door Dita Nieuwenhuis. Ja, en dan hebben we nog één liedje te gaan. Die persoon is hier zelf in de studio aanwezig, maar ik ga even zijn tekst helemaal invullen. En ik ga natuurlijk ook even zeggen dat hij volgende week te horen is in Popcorn. Volgende week maandag tussen 8 en 10 uur 's morgens. Met een Jean-Michel Jarre special. Wat vindt Jean-Michel Jarre zelf mooi? Nou, dat is onder andere Kraftwerk, Electric Light Orchestra, Madonna, Moby en de hoogtepunten uit zijn eigen oeuvre, waaronder een samenwerking met Armin van Buuren en de Pet Shop Boys. Ik heb het over René Opdijn. Aan het nummer I Feel Love van Donna Summer heb ik een mooie vakantieherinnering, zegt René Opdijn. Het nummer komt uit in de zomer van 1977. Ik was op vakantie met mijn ouders in Italië in de badplaats Lignano. Een strandvakantie. De strandtent had buiten een jukebox met singles staan. En het nummer I Feel Love schalde daar heel vaak uit de jukebox. Het nummer hoorde ik 2 weken lang op het strand liggend in het zand. En ook lekker drijvend in mijn gele opblaasboot lag ik te genieten van dit fraaie nummer. Telkens als ik dat nummer hoor, denk ik aan die vakantie en de smaak van de heerlijke tosties van de strandtent. Niet alleen een genot voor de oren, maar ook voor de neus, die de geur van zand en warme tosties opwekt.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma. gloryofgospel.nl Muziek Worship met Kees Kruijnoord. Nieuwe muziek van hun. Eén Heer. Schitterend. Ja, en afgelopen weekend was het natuurlijk het Pinkster weekend. En dan is jaarlijks ook opwekking. En er ging iemand een leuk, klein, intiem concertje geven. Zullen een paar mensen zijn waarschijnlijk, dachten ze. 6000 man kwam erop af. En dan heb ik het over Martijn Buwalda. Die gaf een klein kampvuur concertje op de Singenterrein. En dat was echt geweldig om te horen en te zien natuurlijk. Je zou eens moeten weten. Dit is Martijn Buwalda. Kom.

Sander en Angela met het nummer Heerlijke Dag. Ja, afgelopen zaterdag stonden ze ook live op het podium bij Groot Nieuws Radio. En gaven ze enkele nummers ten gehore brachten ze daar. En eigenlijk hoop ik dat er nog wat beelden van vrij gaan komen. Ik weet dat Groot Nieuws heeft wat beelden naar buiten gebracht. Maar helaas niet het hele concert. Dus eigenlijk best wel jammer. Want die zaterdag net tijdens dat concert had ik andere verplichtingen. En kon ik het niet geheel luisteren. Dus helaas voor mij. Ja, komende vrijdag staat hij in Rotterdam Ahoy tijdens de reunie van de Eeuw Jongerendag. Dan heb ik het over Michael W. Smit. Maar eerst naar het luisteren. Dit is Your Love is a Flood.

Your Love is a Flood. 5 juni dus, komende vrijdag, staat hij live op het podium tijdens de EO Reunie. De EO Jongerendag Reunie in Ahoy, Rotterdam. En die dachten natuurlijk, daarna is de echte EO Jongerendag de... Ja, volgens mij alweer de dikke 50ste editie. Of de 50ste editie is het trouwens. Ja, ja, de 50ste editie. Ja, voordat ik het vergeet. Ik heb straks nog de Bowery, Rokus Maasland, aan de telefoon. Hij heeft nieuwe muziek uitgebracht. En hij komt ook met nieuws. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Yes, we believe. Dit is Paul Bluts.

Rosanne Krijsman, het nummer Niet Goed Alleen. Een nieuw nummer van haar nieuwe EP. Goed, na Aldit en Herco, De Weg van Hoop, gaan we in gesprek met Rokus Maasland van The Bowery. En dan hoor je veel meer over nieuwe muziek van hem. We gaan hem bellen straks.

0: Het nummer De Weg van Hoop van Aldit en Herco, een nummer uit 2025. Ja, we gaan eens even bellen. Bellen met Rokus. Dag Rokus.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, leuk dat we elkaar na een hele lange periode van stilte weer eens een keer spreken.
1: Ja, is dat wel.
0: Ja, hè? Want we dachten dat we uit de lucht waren. Maar volgens mij, de momenten dat ik in de studio zit, ben jij vaak druk met optreden. Althans, met de kersttour wel. Want die heb je vorig jaar gedaan, hè?
1: Ja, klopt. Klopt inderdaad. En gaan we dit jaar weer doen.
0: Kijk, kijk. De kaartjes zijn al te bestellen dan?
1: Nee. Maar ik dacht, ik geef jou gewoon de gelijke primeur.
0: Die primeur.
1: Ze komen eraan.
0: Kijk, top. Hey, ga je weer dezelfde setting doen? Kleine theatertjes? Of worden het wat grotere zalen?
1: Nee, het worden dit keer wat grotere zalen. Ja.
0: Oké. En wel theaterzalen of richting kerken? Wat gaat het worden?
1: Allebei. We gaan de Gouden Kerk doen in Gouda. Ja. We gaan Odeon in Zwolle. Prachtig theater. Ja. Theater de Willem in Papendrecht. En nog een. Oh ja, de Basiliek in Veenendaal.
0: Oh ja. Ja. En dan ook de grote zaal?
1: Ja.
0: Kijk. Want daar ga je een voorproefje houden dan op 4 juli komende?
1: Een soort van, ja.
0: Ja. Daar gaan we het zo meteen eens even over hebben. Want waarvoor we eigenlijk bellen. Want deze maand heb je een nieuw nummer uitgebracht.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, ik zei dat al. We gaan bellen met. En jij denkt, ik ga bellen met Thomas. Of niet?
1: Ja.
0: Of wou je dat Thomas jou belde?
1: Nou, ik voel me wel eens een Thomas. Dat is natuurlijk waar het liedje over gaat.
0: Ja, want de titel heet Call Me Thomas.
1: Ja.
0: Neem ons eens mee in jouw gedachtegoed over dat nummer.
1: Nou, het is, ik moet wel eerlijk zeggen, het liedje is eigenlijk geschreven door Tina Boonstra. Mm. De vrouw waar ik het duet mee zing.
0: Ja.
1: Alleen het had in die zin van mij kunnen zijn, omdat het gedachtegoed, dat is wel iets wat ik deel. Zij schreef het vanuit de gedachte van, hey, ik voel me vaak die ongelovige Thomas.
0: Ja.
1: Ik heb vaak, wil ik eerst bewijs zien, wil ik eerst de wonden in Jezus' handen zien voordat ik geloof dat hij het is.
0: Ja.
1: En zo ervaren zij en ik ook dat wel eens in het dagelijks leven. Dat je denkt, oh, ik wil eerst een wonder zien en dan geloof ik het. Mm. En liever zou ik zijn als Maria die Jezus de voeten was. Gewoon vol vertrouwen, vol geloof.
0: Ja.
1: Dat is waar het lied over gaat. Ja.
0: Ja, en hoe kom je dan met zo'n artiest in gesprek?
1: Nou, dat is eigenlijk heel grappig gegaan. Ik ben al heel lang groot fan van Tina.
0: Ja.
1: Zij is Engels, ze woont in Londen.
0: Ja.
1: En ik luister al heel lang naar haar muziek. Maar wat ik niet wist, is dat die liefde wederzijds was. Want zij blijkt dus al heel lang naar de Bowery te luisteren. En 2 jaar geleden belde ze me op dat ze dit liedje opnieuw ging uitbrengen. Want ze had het al eens eerder geschreven. Maar dat ze er, graag een duet van wilde maken.
0: Yeah.
1: En toen heeft zij in Londen haar partij opgenomen. En ik in mijn zolderkamertje in Ermelo, mijn partij.
0: Yeah.
1: En een producer heeft dat fantastisch in elkaar gevlochten. En die kwam toen op haar plaat. En toen hebben wij hem vervolgens als de Bowery zo vaak live gespeeld dat we zeiden van ja, maar wacht eens even.
0: Ja.
1: We gaan dit gewoon in de live op het live album straks uitbrengen.
0: Ja.
1: En vonden we het gelijk mooi als eerste single.
0: Ja. En wel bijzonder eigenlijk, want ik heb even de YouTube filmpje gekeken, de video ervan. Jullie zingen hem echt als duet samen.
1: Ja, klopt.
0: En was dat ook echt live of was haar stuk al opgenomen en moest je dus echt op de maat van die muziek? Want dan kun je niet meer improviseren, zeg maar.
1: Nee, dat was best ingewikkeld. Want zij kon natuurlijk niet voor 23 shows naar Nederland komen.
0: Nee.
1: Maar we hadden een heel groot scherm op het podium en daar deden we heel veel dingen mee tijdens die theatertour. En daar hebben we haar beelden van haar op getoond. Nou, het gaat dan allemaal op clicktrack, heet dat. Dus dan ik hoor in mijn oortjes precies de maat. Dus ik weet precies wanneer zij gaat inzetten.
0: Ja.
1: En als je dat gewoon 1000 keer oefent thuis, dan kun je dat op een gegeven moment samen doen.
0: Ja.
1: Maar het leuke is wel dat op 4 juli omdat we nog één keer diezelfde show gaan doen, heb ik Tina gebeld. Ik zeg, ja, nu gaan we nog één keer
0: komen.
1: Nu moet je eigenlijk naar Nederland komen.
0: Ja,
1: dus op 4 juli is zij erbij als support act.
0: Ja, dat is toch gaaf, of niet?
1: Ja. Ja.
0: Want zit zij ook echt in gospel?
1: Zij zit een beetje in dezelfde hoek als dat, dat wij ons begeven. Zeg maar, we maken allebei geen worship muziek.
0: Nee.
1: Maar wel degelijk christelijke muziek. Dus met een christelijke boodschap van hoop erin.
0: Ja. Maar waarom horen we haar niet vaker dan? Heb je daar enig idee
1: van?
0: Dat
1: is een hele goede en hele terechte vraag.
0: Ja, want waarom? We hebben natuurlijk Groot Nieuws Radio. Waarom pakt die haar niet op?
1: Die vraag heb ik ze ook wel eens gesteld. Groot Nieuws Radio is natuurlijk een prachtige zender, maar focust vooral op de worship muziek.
0: Ja.
1: Dus dat is ook de reden dat de Bowery ook wat minder vaak gedraaid wordt dan andere artiesten.
0: Ja, en dan moet je eigenlijk de DJ op de lokale omroep die beslist wat die draait. Dus, mijn hand heb je in ieder geval. En anders moet je toch een keer een liedje maken, Call Me Marco of zo.
1: Call Me Marco van Doorn, ja.
0: Nee, maar alle gekheid op een stokje. Shows van jou, of shows, kun je het shows noemen. Bijeenkomsten waar jij bent, is gewoon een bijzondere sfeer. Wij hebben elkaar toen ook in Zalk ontmoet tijdens een mannenavond.
1: Ja.
0: Dat was ook gewoon heel bijzonder. En natuurlijk kijk ik nog steeds met liefde terug op ons live optreden tijdens een Glory of Gospel uitzending. Dat is heel lang geleden. Maar dat was wel een geweldige tijd.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, ik heb één ding verkeerd gedaan. En dat was omdat ik geen whisky bij me had, volgens mij.
1: Ja, dat is je grootste fout geweest.
0: Ja, die komt altijd weer terug, de whiskies, hè?
1: Ja.
0: Nee, hoort erbij. Hé, maar dit is eigenlijk een voorproefje van jouw nieuwe album, hè?
1: Ja, klopt. Die ook op 4 juli verschijnt.
0: Ja. Ja, alles al op de plank liggen daarvan?
1: Ja.
0: Alles klaar?
1: Ja, tegenwoordig allemaal digitaal, helaas.
0: Ja.
1: Maar hij is helemaal klaar. Ja,
0: ja, want de EP komt niet meer uit ervan?
1: Nee.
0: Nee, geen aanwas meer? Want jij was echt een voorstander van EP's, hè?
1: En dat ben ik nog steeds.
0: Ja.
1: Maar de markt is zo klein geworden daarvoor. Ja. Dat dan wordt de stuksprijs zeg maar zo hoog.
0: Ja.
1: Dat is niet meer te doen.
0: Nee, jammer
1: helaas.
0: Eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, weet je, ik zit nu in de studio. Ook geen platenspeler meer. Die moet dan echt apart worden ingeprikt. Dus sommige DJ's die komen nog met hun eigen platenspeler naar de studio. En die draaien nog wat platen. Maar dan, er zit een ingang daarvoor hier. Maar dan houdt het wel op, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is hoe wij tegenwoordig muziek luisteren. En wat ik sommige artiesten ook wel zeg, ja, die denken na over de volgorde in de cd.
1: Ja.
0: Doe je dat nog wel?
1: Absoluut, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar hoe krijg je dat dan vertaald in Spotify? Want dat is gewoon random luisteren.
1: Ja, nou, ik ben zelf een groot voorstander van, op Spotify luister ik ook albums gewoon in de volgorde, zoals ze door de artiesten bedacht zijn.
0: Ja.
1: En ik kan alleen maar hopen dat de luisteraar dat ook doet. Want je wilt toch een verhaal vertellen door zo'n plaat heen.
0: Ja,
1: dus er is echt over nagedacht.
0: Ja. Hey, en ik heb meerdere artiesten gesproken. Spotify is nou niet echt een daverend succes qua financiële kant.
1: Nee.
0: Kunnen mensen ook gewoon de cd daadwerkelijk nog kopen? Of hoe werkt het bij jou?
1: Deze nog niet. Die komt wellicht in de toekomst wel. Maar al mijn oude albums zijn nog, behalve de eerste, die is uitverkocht. Maar de andere, daar heb ik er nog heel veel van liggen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus,
0: maar dat zijn fysieke albums.
1: Ja.
0: Dat zijn de fysieke albums. Maar zoals op Spotify, dan luister je eigenlijk voor een schijntje in verhouding wat jij ervoor krijgt.
1: Ja, dat klopt. Is het... Het jammer.
0: Ja. Hoe hou je dan je hoofd boven water, om het maar zo te vragen?
1: Tegenwoordig is dat spelen.
0: Ja.
1: Je moet echt veel spelen, live spelen.
0: Ja.
1: En En dat is ook in die zin van, ik word wel eens een beetje droevig van streamingsdiensten die er eigenlijk met de winst vandoor gaan, zeg maar. Mm-hmm. Aan de andere kant word ik ook altijd wel weer blij als ik denk aan, kijk, dat stukje spelen, wat er live gebeurt, wat jij net zegt, van hey, ja, ik herinner me nog die ene avond. Ja. Dat kun je nooit met de streamingdienst of met AI of wat voor dingen, nee, dan ook. Dat kun je nooit vervangen. Nee. En daar, dus in die zin heb ik wel geloof in de toekomst voor ons als muzikanten.
0: Ja, mooi, mooi. 4 juli, zei ik het al eventjes, haalde ik net al even aan. Dan ga je een heel mooi concert houden in de Basiliek. Ja, daar kan genoeg volk naartoe, hè?
1: Ja, er kunnen er 1500 in. Dus,
0: ja. Gaan we daar, daar gaan we voor, toch? 1500?
1: Tuurlijk. Tuurlijk.
0: Ja. Wat hoop je, wat verwacht je?
1: Van die avond?
0: Ja.
1: Nou, voor ons is het gewoon een ontzettend leuk om te doen. Want het is een tour die we met heel veel plezier hebben gedaan. En ook een tour waarvan we aan het eind dachten van hij is te vroeg afgelopen.
0: Ja.
1: Dus voor ons is het echt een feest dat je dan, want normaal is na een tour, ja, dan heb je heel lang aan gewerkt, heel lang voorbereid. En dan ineens, dan gaat hij op de plank en die komt er nooit meer af. Nee. En dat is nu heel leuk dat we gewoon het stof er weer af mogen blazen en nog één keer mogen. Dus ik denk en ik verwacht dat ook in de band te horen zal zijn. Zeg maar dat we met een nieuw vuur diezelfde liedjes weer gaan spelen.
0: Ja, ja, mooi. Je kunt er dus bij aanwezig zijn 4 juli in de Basiliek in Veenendaal. Kaartjes reserveren via truetickets.nl. En via onze website staat er ook een linkje, gloryofgospel.nl. Daar vind je ook een linkje. En natuurlijk het album wordt daar ook gepresenteerd. A Night to Remember. Eerst een avond om te herinneren. En daarna heerlijk naar huis toe rijden met het album op standje 100. Om de nacht ook te herinneren. Of niet?
1: Zo is het.
0: Meer info kun je vinden op jouw website?
1: Ja, TheBowerymusic.com.
0: TheBowerymusic.com. Dankjewel. En we gaan natuurlijk naar het nieuwe nummer luisteren van jou. Call Me Thomas.
1: Yes.
0: Dankjewel, Rokus.
1: Dankjewel, Marco.
0: Jojo, hoi.
1: Hoi.

Het nummer Call Me Thomas van The Bowery. En wees er zeker bij. Meer informatie, gloryofgospel.nl. Check even de info daar. Dan kun je ook de live video zien van het nummer. Het zal dus allemaal 4 juli in de Basiliek in Veenendaal zijn. Het allerlaatste concert, The Bowery, All You Really. Met natuurlijk het live optreden ook van de dame in kwestie. En dan hebben we het natuurlijk over Tina Boomstra. Die zal live meezingen. Goed, we gaan er dit uur uit met De Hemel. Een live versie van André van Zijl. En dan gaan we straks naar de opwekking. Top 100, top 200. Wat was het nou? Ik weet het niet meer. Tot na het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Uw genade is genoeg van Opwekking CD nummer 38. Dit jaar staat hij als hekkensluiter op nummertje 200. Ja, dit jaar dus 200 liederen tijdens de Opwekking Top 200 eigenlijk is het dan geworden. Maar ze noemen het nog steeds de Top 100. Maar ja, misschien gaat die de Opwekking Top 100 nog wel de naam Opwekking Top 200 worden. Want dit jaar zijn we alweer tot nummertje 921 gekomen. Het laatste lied van de Opwekking CD nummer 50. Jezus wees de naam, heet hij. En die gaan we zeker nog wel een keer luisteren, maar dit uur niet. We gaan wel naar 199 luisteren. Dan gaan we echt de top 30 in. En dan gaan we eerst daarna luisteren. Geen andere naam. Dit is Opwekking. Ja, nu heb ik heel snel gescrolld. En dan moet ik helemaal naar beneden toe scrollen om geen andere naam. 420 natuurlijk, geen andere naam. Dit is de Opwekking Band.

Opwekking 828 van CD 34. Waardig is uw naam. En die vinden we terug op plekje nummer 30 in de lijst. Ja, een mooie lijst. Weer 23 plekken gestegen in de lijst. Gaan we naar plekje 29. Heb ik het over opwekking 281. 9 plekken gestegen in de lijst. Dus dit jaar nieuw in de top 30. 281. Als een hit dat verlangt naar water.

nummer Hart Vol Lof van CD 47, nummer uit 2023. Opwekking 879. Drie plekken gedaald in de lijst, op plekje 28 vinden we die. Dan gaan we terug in de tijd naar CD 3, denk ik, CD 4. Hebben we het over 136, Abba Vader, U Alleen. En die vinden we op plekje 27, vijf plekken gestegen in de lijst.

Het nummer God regeert. Opwekking 917. Nieuw nummer op de cd nummer 50. En die staat gelijk als hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst. Op plekje 26. Gaan we door naar 802. Hier is mijn hart hier. Vinden we terug op plekje 25. 37 plekken gestegen in de lijst.

Ja, dan zit je zomaar weer in tijdnood. Dus we gaan heel snel verder. De strijd behoort u toe. Opwekking 858 vinden wij terug op plekje 24 in de lijst. Twee plekken gedaald. Ja, stuivertje wisselen, drie plekken omhoog. Hebben het over plekje 23 voor 812. What a beautiful name.

Het blijft een schitterend nummer. De Zegen 845. Opwekkingscd'tje nummer 45 ook van het jaar 2021. We vinden hem terug op plekje 22. Twee plekken gestegen. Drie plekken gedaald. De laatste van deze week. Groot is uw trouw. Opwekking 123. We vinden hem terug op plekje 21. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Alle info glory of gospel.nl.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolfink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren.